0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
6: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
5: Nico Morano.
6: DJ Wout.
5: Christophe.
6: Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
7: We make your move. Top 2.

2.

0: Quiz.
1: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achterstonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Youri Tielemans de winning goal van op strafschop.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
1: In de achtste finale spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25.

0: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Ik krijg dan niet om uges, hè.
2: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
2: Dat kan je niet van sukkel, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me wat, plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.

0: top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet, naar de goals was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
1: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
3: Ik kon me bijna niet geloven. Ik was zo blij.
4: Waanzinnig gewoon. Echt. Waanzinnig. Ik had het niet verwacht.
5: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
6: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
1: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
7: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
1: Want ze spelen dus de achtste finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
8: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels, want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze magriet-truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die twee kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Moduvan.
3: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Bommetje, of rustige duik.
5: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
4: Meer info. dm-zwembaden.be.
6: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
7: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Top 2. We make you move.
8: Voices in my head go, voices in my head go, voices in my head.

0: headlines. Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
1: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
0: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
2: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
0: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
3: Telkens doen ze het toch. Big Rom, I love you.
4: Ik kon mijn mama niet geloven. Ik was zo blij.
3: Het zijn de meest jullie Belgen ter bestaat toen.
5: Echt super fantastisch. Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
3: Het is echt ongelooflijk. Die Belgen, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
0: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
6: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
0: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Dept had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Dept is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalden ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber MrBeast. Céline Dept is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

Top 2 gehaakt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Nieuwbouw of renovatie?
6: Terras of poolhouse?
5: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
6: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Top 2. We make you move.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Analisten zijn kritisch voor onze Rode Duivels. Ze wonnen gisteravond wel met 3-2 van Senegal en staan in de achtste finales, maar analisten zijn het er dus over eens dat Senegal wel domineerde. Ze noemen onze winst zelfs een mirakel. Ze zagen veel toeval, weinig druk en veel foute passes. De bondscoach moet zijn tactiek herdenken. Dat vindt ook sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
2: Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho. Want over 5 dagen is er alweer een match in om naar uit te kijken tegen het gastland Amerika. En Trump komt, is ons gezegd. We hebben de lat voor de bondscoach op de kwartfinale gelegd. Wel, die lat ligt daar nog altijd, want dat is nog altijd haalbaar.
1: De Duivels spelen maandagnacht tegen de VS hun 8e finale. Volgens diezelfde analisten is dat zeker een haalbare kaart. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het TPC-label of de locatie. Dat ziet zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
3: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
1: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En in het zuiden van Frankrijk is gisteren een grote natuurbrand uitgebroken, niet zo ver van Narbonne, dat meldt de brandweer. Zo'n 600 hectare natuur is al verwoest. Door de hitte en de hevige wind kan het vuur zich snel verspreiden. Er zijn meer dan 400 brandweermannen en vrouwen ter plaatse om de brand te blussen. Verschillende wegen zijn daar ook afgesloten. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25, ook het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
8: Top 2.

0: headlines.
1: Goedemorgen. In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier. Nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
2: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
3: Heel zenuwachtig. Je hebt maar één kans, ja. En daar doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
1: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
4: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal meer binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
1: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het vijfde middelbaar, nog voor je je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag, met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Oh, zwaansnanny.
0: Jawel, er staan een emmer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: Een goedemorgen. Wie in een groene buurt woont, heeft minder nood aan psychologische hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit. Voorzitter Luc van Gorp.
1: We weten al veel langer dat natuur bijdraagt tot gezondheid. Ik denk alleen maar gewoon aan het maken van wandelingen in de natuur, waardoor dat je op een andere manier met je hartritme enzovoort omgaat om tot rust te kunnen komen. Zeker in de hectiek, zeker in de warmtefront waar dat we nu mee geconfronteerd worden. En het is uiteindelijk daarom dat we ook wel heel veel aandacht maken voor het klimaatbeleid.
0: Op de Heizel in Brussel maken zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier na fraudepogingen vorig jaar met ChatGPT. En de examencommissie neemt nog meer maatregelen. Jonas Brouwers.
2: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
0: De 1878 studenten met de beste punten mogen aan de opleiding starten. Morgen is er het examen voor tandarts, zaterdag voor dierenarts. En in het noorden van Duitsland zijn twee mensen overleden bij een brand in een ziekenhuis en zeker 34 anderen raakten gewond. De brand lijkt ontstaan op het dak van het radiologiegebouw. Patiënten en personeel daar werden geëvacueerd. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
3: Dit

wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Straks vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Nieuwbouw of renovatie?
9: Terras of poolhouse?
8: De Koning Chatterisolatie got you covered.
9: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
11: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes.
12: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
14: Top 2.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De slachtoffers van de brand op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
2: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
1: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Bets, Top Retro Arena, de party. Het is een bekende formule hier op Top, maar ze zakken af naar het zeetje voor een heel dik feestje op 25 juli op Bo Village in Blankenbergen. Met ook een heel erg mooie line-up.
2: Dat denk ik toch wel. We beginnen eraan om 18 uur en ik heb de eer zelf om het feestje te openen tot 20 uur. Aha. Dan komt een retro arena mixer, namelijk Vinyl, die altijd mixjes maakt iedere week voor op ons online kanaal. Dan hebben we een West-Vlaams duo.
3: Ja, we hebben de sympathieke Foxy Brothers, altijd goed voor een super, super setje. En we hebben DJ Jan van Illusion. Ja, jullie kennen hem ook van Man on Mars. En natuurlijk vanuit Frankrijk, DJ Hashes van La Goa.
2: Ja. En om niet te vergeten, onze Steve W., een van de mede-producers van Top Retro Arena. En Yves Solid Sounds, die hier bij mij staat.
1: Zeg, zot, hè? Dat is een heel erg mooie en goed gevulde line-up. Gaat iedereen dan een uurtje spelen?
2: Iedereen gaat in feite een uurtje draaien. Dus Ik vind dat eigenlijk genoeg, omdat we eigenlijk verschillende genres aan bod laten komen van... Ibiza-style tot techno, trance, house. Dus alle genres liever komen een beetje bij elkaar op die avonds.
1: Ja, fijn. Ik wou zeggen, ja, het is, hoe begin je dan zo bij het opstellen van line-up? Ik denk dat dat bij jullie wel een vereiste is dat dat wel een retro-kantje heeft dan toch?
2: Dat natuurlijk. We gaan volledig voor de jaren 90, 2000, weer tot 2005, 2008 eigenlijk. Want eigenlijk, ja, de retro die blijft maar aangroeien. Want we gaan toch eigenlijk iedere keer een jaartje verder. Mm-hmm. En kunnen we eigenlijk iedere keer wat nieuwe plaatjes, oude nieuwe plaatjes, in de database steken. Hè?
1: Ja, heerlijk.
3: Wat er ook heel tof is het is een varieerde line-up. En je kunt alle stijlen doen. Je kunt gewoon die locatie doet er hem toe om gewoon alle stijlen te draaien. En dat is ja, top om te doen.
1: Ja, je had het alles over die Ibiza-vibe. En ik denk dat de Boho Village daar heel goed bij aanleunt dan ook. Hè?
3: Ja, super. Super locatie, super publiek. Allen aanwezig, zou ik zeggen.
1: Ja, en het heel leuke is, je kan 's avonds gaan feesten, maar je ligt ook nog om 30 uur in bed.
2: Dat is een feit, want het mag open blijven tot 2 uur. Daarmee beginnen we er ook al mee om 18 uur, 6 uur 's avonds. Het is een in- en outdoor event. Er kan ongeveer een goede 1000 man binnen.
1: Dat is al veel.
2: En als het echt mocht stormen, regenen, hebben we ook nog overdekte plaatsen voor 500, 600 personen.
1: Ik zou zeggen, kom af naar daar. 25 juli.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

Hey, goeie vibes, check. Goeie muziek, dubbel check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen

0: surf naar lifting.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
4: Gosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, wij.
4: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkel, nee.
4: Gosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
10: Top 2. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 hart.
1: Op zaterdag 25 juli, dan is het Top Retro Arena, de party at Boho Village in Blankenbergen. Dat is een hele mond vol en dat gaat het ook zijn, een heel dik feest. Hallo en welkom. Ah ja, geen onbekende hier in de studio vandaag. Dag Stef en dag Yves van Top Retro Arena.
2: Hallo Valerie.
1: Zeg, jullie staan bekend om de befaamde retrofeestjes hier bij Top. Maar jullie gaan, vandaag gaan we het eigenlijk een beetje meer hebben over een heel goed opkomend feestje dat jullie gaan organiseren, hè?
3: Wel, op 25 juli is het allemaal te doen in Blankenbergen, Top Retro Arena, de party. Met toch wel een toffe line-up. En over die line-up kunnen we straks misschien wat meer vertellen.
1: Jazeker, daar gaan we induiken. Wat we nu vooral gaan doen is 6 uur lang samen radio maken. Jullie gaan het hier overnemen. Jullie hebben verschillende setjes meegebracht. We mogen zelfs ook nog wat mensen bellen van op de line-up. En we mogen ook nog wat ticketjes weggeven.
3: Dat is voor straks natuurlijk.
1: Zeker. Goed, we gaan eraan beginnen. Let's go.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

Hey, hey. Goeie vibes, check. Goeie muziek, dubbel check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

0: Goedemiddag. De slachtoffers van de brand op Rinkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Rinkeroever.
1: 24 uur na de dodelijke brand op Rinkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
0: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 Hart.
1: We belden ook met de Franse DJ HS. En als je een Franse DJ aan de lijn hebt, dan kan ik het niet laten om te vragen wat hij zo speciaal vindt aan ons land.
2: Ah, l'accueil est toujours convivial. Que ce soit en Wallonie ou en Flandre, c'est toujours un des moments exceptionnels quand on vit en Belgique. Un peu pour le tourisme aussi. Voilà quoi, c'est toujours un peu sympathique de voir des amis. J'ai beaucoup d'amis en Flandre, sur Gand, sur Courtrai, sur Anvers aussi. C'est toujours agréable de les voir quand je viens dans votre secteur.
1: Okay, ja, misschien best even vertalen ook, want dat is in het Frans te doen. Hij zegt dat hij eigenlijk overal in België wel eens geweest is en dat hij het een heel aangenaam land en een publiek vindt. Ik vroeg me ook af of het publiek nog altijd even zot is als vroeger.
2: Le public peut être un peu fou, effectivement, mais il y a tellement de soirées un peu partout, aussi bien en Belgique, en France, en Flandre, en Wallonie, dans le nord de la France également aussi, que parfois c'est un petit peu la routine, comme on dirait en France. Tous les week-ends, il y a beaucoup de soirées, donc c'est des fois un peu compliqué aussi.
1: DJ HS zei dat het zeker nog gebeurt dat het publiek helemaal uit zijn dak gaat, maar dat het er toch nog vaak rustiger aan toe gaat dan vroeger. En als je wilt weten welk nummer je zeker hoort in zijn set, dan is dit het antwoord.
2: Topside, All of Techno.
0: Top 2 Hard. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Dutch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
1: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
0: Nico Morano.
1: DJ Wout.
0: Christophe.
1: Cubics and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
3: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
2: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
3: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
2: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
3: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
4: Dit is Top 2. We make you
5: move. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Moduvan.
5: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
6: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
10: Maar nee, ik wil parket.
9: Tegels.
10: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
9: Goed idee.
10: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
9: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
10: Check isolatievloer.be.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Top 2 hakt.
1: Met nog steeds in de studio de mannen van Top Retro Arena, de party. Ze gaan het doen, ditmaal in Blankenbergen in Bo Village op zaterdag 25 juli. Het is hier met de voetjes in het zand, jammer genoeg, maar wel op de planche gewoon dansen. Hè?
2: Maar het is wel dichtbij het zand. En eigenlijk is het volledig gebouwd op zand, want Hans Blankenbergen is gebouwd op zand.
1: Ja. Zeg, kan je misschien zo'n kleine schets doen? Wat is Bo precies? Want je bent daar vol lof de hele tijd over aan het spreken ook.
2: Wel, zoals Yves al zei, eigenlijk is Bogo de beste imitatie van een toffe beachbar op Ibiza.
1: Uh-huh.
2: Met zwembadjes, met één groot zwembad.
1: Met zwembad?
2: Met zwembad.
1: Waar je echt in kan zwemmen?
2: Waar je echt in kan zwemmen. Het is nog een redelijk groot zwembad.
1: Ah, wauw, oké.
2: Ook overdekte bars, buiten, binnen, lichtzetels, van die baliebedjes. Echt een heel toffe sfeer, waar ook in de namiddag DJ's komen draaien. Maar wij doen dus avonds dus een heuse top retro arena party.
1: Ah ja, oké. Dus je kan daar eerst ook nog een kleine pre-drink aan doen en dan is het iedereen naar buiten en dan ticketjes scannen en...
2: Eigenlijk gaan de mensen vooral zonnen overdag.
1: Ah ja, voilà. Ja, het is natuurlijk ook heel erg hopen op goed weer natuurlijk, hè.
2: Dat is natuurlijk een feit, maar ja, het valt eind juli, begin augustus. Dus normaal gezien hopen we dat het toch tussen de 25 en de 30 graden is.
1: Laten we hopen, maar het is een blijf België natuurlijk. We kunnen 3-4 seizoenen op één dag krijgen.
3: Het is ook de ideale plaats om te chillen. En

0: namiddag zelfs. Top Radio begint vanaf 6 uur.
1: Ja.
0: In de namiddag leg u maar in het bed, want er staan daar bedden echt Ibiza. Echt. Ja, supergoed.
1: Ja, het is heel die Ibiza-vibe. Hoe ik me dan inbeeld is dat je daar ook heel lekkere drankjes kan drinken dan.
2: Volledige cocktail. Als je ze volledig afloopt, Valerie, dan weet je niet meer van welk land dat je bent.
1: Heerlijk, heerlijk. Ik onthoud een zwembad, zwemkledij meenemen. Bij slecht weer is er ook overdekking, dus het zou eigenlijk niet uitmaken moest het wel aan het regenen zijn. Maar over Boho straks nog veel meer, want straks mogen we eventjes bellen met Benny van Boho zelf om te checken hoe klaar dat hij daarvoor is. Voor zometeen.
3: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Headlines. Een goedemiddag. Rock Werchter is zo net officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ede is erbij voor ons.
1: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
0: En de komende dagen staan onder meer The XX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. De oorzaak van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is nog altijd niet helemaal duidelijk. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Journaliste Loranne Stappers heeft meer details.
2: Parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting. Volgens de syndicus, de beheerder van het gebouw, zouden er werken aan de gang geweest zijn gisteren aan de elektriciteit. En is daarbij een waterleiding geraakt en zou zo brand zijn ontstaan in de technische schachten. En heeft die brand in die schachten, is die heel snel verspreid.
0: Maar dat kan het parket dus nog niet bevestigen. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschoppen genoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan enkel de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
3: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: Top 2 haakt.
1: Het is een heel erg mooie line-up. Iemand die dat daar ook zat te blinken op die Top Retro Arena, The Party. Dat is Yves. Iemand die er ook nog eens peak time mag gaan spelen. Je hebt wel een heel mooi slot gekregen daar, hè?
2: Ja, superuren. Het derde jaar dat we daar zitten. En ik vind het gewoon leuk omdat je zo uitgebreid muziek en muzikaal kunt verder de mens meenemen naar een ongelooflijke reis. En ik ben heel trots en blij om deze uren voor mij te nemen.
1: Ja, heel zot. Yves, besides that, Solid Sounds. Je bent op een top retro house DJ resident geweest in de Real Tongeren, in de Revolution in Ingelmunster. Je draait dan nu onder Solid Sounds label, waar dat jij eigenaar van bent. Je hebt eigenlijk al heel wat clubjes geschiedenis geschreven. Wat denk je dat jouw clubgeschiedenis of your legacy gaat zijn op Boho Village?
2: Een mooi, lekker groovy setje.
1: Haha, heerlijk.
2: Die lekker blijft hangen.
1: Zijn er altijd zo van die classics die je opnieuw speelt in je set, dat je weet van oké, deze die werken echt keihard?
2: Ik werk niet met een playlist, maar sowieso ja, Man With The Red Face van Laurent Garnier draai ik graag. Er zijn zo bepaalde nummers die wel ja, toch terugkeren.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een heerlijke track ook om te spelen op het strand, denk ik. Hè.
2: Ja, ideaal in Blankenbergen, hè. Zon, zee, strand, feest.
1: Je draaide al veel langer, maar je hebt nu ook een eigen label opgericht. Hoe is dat bij jou opgekomen, dat idee?
2: Nu, wij hebben een bedrijf die evenementen inricht over heel België. Dat doet White Label Projects. En wij dachten gewoon van, oké, we zitten met een Real Club concept die populair is in Limburg en dan meer regio Luik voor Franstalige mensen. We zitten met Revolution die populair is in West-Vlaanderen. En wij dachten van Solid Sounds, ja, misschien iets kwalitatief voller, misschien iets nieuwer, misschien niet echt retro. En dat proberen wij nu op de kaart te zetten naar grotere en grotere locaties.
1: Hey, mooi hè?
2: Ja, wat we ook met History of Techno dezelfde visie hebben van het hoeft niet oud te zijn, het kan ook nieuw en tof en leuk. En
1: fris.
2: Ja,
1: ja, heerlijk. Zeg, jij hebt ook nog een setje voor ons voorbereid waar we nu naar gaan luisteren. Is dat een vibe die we kunnen verwachten? Daar is jouw set bij Boho ook?
2: Maar ik denk, het is nu zomer en mijn sets, naar gelang wintersets, zijn totaal al anders of zomersets. Dus het zal groovy house zijn, funky, toch wel...
1: Ja.
2: In dat segment.
1: Je hebt me helemaal warm gemaakt, Yves. We gaan er naar luisteren.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Makri voor in Ronsen.
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Top 2. We make you move.
12: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Bohol.

0: 2 haakt.
1: Henk met Benny van het Boho Village team. Het is eigenlijk zo, bij de organisatie van een concept als Boho Village komt er eigenlijk heel wat bij kijken. Het begint al bij het kiezen van de juiste data, bekijken welke festivals en lokale events er gepland staan en natuurlijk ook bepalen welk type event, genre en sfeer daar nog mooi naast kan passen. We starten eigenlijk al redelijk vroeg met de organisatie, rond oktober. Echt vanaf nul, scratch, met een kalender waarin we eigenlijk alle gekende festivaldata en lokale events op invullen. De grootste uitdaging is eigenlijk om vernieuwend te zijn. Tegenwoordig is iedereen veel gewoon en moet zoals iedereen ook opboksen tegen de grote festivals, maar ook tegen heel wat lokale events die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. Daarom proberen we eigenlijk Boho Village elk jaar sterker, breder en verrassender te maken, voor ieder wat wils. Wat we de laatste tijd ook meer en meer willen doen, is samenwerken met externe events en ook bestaande concepten die meer programmatie invullen. Op die manier kunnen we eigenlijk beide partijen mee aan de kar trekken qua promotie. Bereik je ook een breder publiek en kan je natuurlijk ook naar een andere vibe binnen Boho brengen. Uiteraard blijven we daarnaast onze eigen concepten verder uitbouwen. Zo staan er binnenkort heel wat mooie namen en samenwerken nog op de planning. Komend weekend hebben we Age of Love, Open Air en Mada Club. Een urban concept eigenlijk uit Frankrijk. Dan hebben we nog onze eigen tweede editie van het Afro House Minded Ayo Open Air. Met die hele topnamen erop. We hebben ook een avond met Pat B, Ola Senorita. Een samenwerking met Coco Rico en Urbanize. Uiteraard, ieder jaar top, Retro Arena. Het retro concept van Top Radio. Dit jaar nieuw en ook verrassend, Illusion at the Beach. Die zal ook een hele sterke line-up neerzetten. Moments Open Air van Greg S. En DJ Wout van Silver komt ook een event doen in augustus. Urban Minded hebben we ook nog het Stookot. En dan de gasten van Team Damp die erachter zitten. Die ook een hele namiddag en avond plannen. En dan nog concepten zoals We the People uit Gent die vast in de charlatan zitten. Eigenlijk allemaal hele leuke mensen om mee samen te werken in Boho en waarin dat we wel de toekomst zien. Daarnaast proberen we eigenlijk ook nog bewust verschillende momenten te creëren voor verschillende doelgroepen om het wat breder te zien. Op vrijdag zetten we bijvoorbeeld in op gratis events dit jaar. Op zaterdag werken we vaker met ticketten en leggen we dit jaar ook meer focus op zondagen. Sunday clubbing is super hot momenteel. Onder het motto vroeg feesten, goed genieten en op maandag toch fris gaan werken. Doorheen de week kijken we dan meer naar het zonnen, cocktails, tapas, de gezinnen, het zwembad, ons verwarmd zwembad en de totale beleving daar rond. Elke woensdag hebben wij bijvoorbeeld een gratis kidspoolparty waarin dat we dan een grote glijbaan zetten. Iedereen is dat welkom. Dan maakt Boho Village dan voor ons ook meer een feestlocatie. Het is dan eigenlijk ook een zomerconcept waar verschillende doelgroepen hun moment kunnen vinden. Wat is de moeilijkheidsgraad aan heel zo'n organisatie? Wel, wat bezoekers vaak niet zien, is hoeveel werk er eigenlijk achter de schermen kruipt in de totaalbeleving. Het gaat natuurlijk niet alleen om de muziek, maar ook om de sfeer, de inkleding, het juiste personeel op de juiste plaats, de veiligheid, de planning, de communicatie, de hospitality, de juiste partners linken en er vooral voor zorgen dat alles klopt van zodra de mensen binnenkomen. De mensen mogen niets merken, ze moeten eigenlijk op hun gemak zijn vanaf dat ze binnenkomen. En voor ons, om af te sluiten, eigenlijk de grootste voldoening is eigenlijk heel simpel. Het blijft voor mij nog altijd de mensen die genieten. Als je ziet dat het concept slaagt en dat alles eigenlijk samenkomt, dat de sfeer goed zit en dat mensen met een glimlach naar huis gaan, dan weet je meteen waarom je al dat werk hebt gedaan. Ik zeg het, Boho Village is een totaalbeleving en daarin willen we in de toekomst nog verder naar uitzetten. Bedankt alvast en tot binnenkort.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Headlines. Goedemiddag. Alle vijfde slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de twee laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om twee vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook drie vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, in West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. En Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ere is erbij voor ons.
1: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
0: In de komende dagen staan onder meer DXX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: DJ Jan. Jan is een van de Illusion fundamenten van de hoogdagen van het absolute einde. Met zijn unieke trance sound, afgewisseld met toch wel de echte Illusion bommetjes, maakt hij elke week het mooie weer. Tot op heden is hij te spotten op heel veel grote en diverse festivals, als ook de reunies en legendarische club uit de jaren 90 en 2000. En daarom dus ook gewoon niet te missen op de line-up van Top Retro Arena The Party in Boho Village. Dag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, heb je er een beetje zin in?
1: Oh, enorm, enorm. Het is de eerste keer op dat concept dat ik speel in Blankenbergen. Daar zit ik echt wel naar uit.
0: Heerlijk. Zeg, hoe voelt het om die muziek na al die jaren steeds voor zoveel mensen nog altijd te kunnen brengen?
1: Ja, geweldig, hè. Dat is een passie van jezelf. En als je dan ziet dat bij die mensen marcheert en dat die happy zijn en hun eigen uitleven, dat blijft elke keer geweldig, hè.
0: Heb je misschien een theorie of waarom denk jij eigenlijk dat de muziek uit de jaren 90 en 2000 nog altijd zoveel mensen samenbrengt?
1: Oh, ik zou het niet weten. Maar ik vind het zelf goed. Dat is hetgeen dat je voelt, hè, met trance muziek. Dat is passie, dat is meegaan, dat is amuseren, dat is vrienden, dat is happy, dat is even alle zorgen weg.
0: Heerlijk.
1: Dat is, ja. En ik denk dat deze komt echt wel gaan aanslagen daarvoor. Het ideale publiek, ideale muziek, heel de dag.
0: Heerlijk. Ja, het is ook op het strand te doen. Dus, of ja, dichtbij het strand, ja. Alleszins. Dus ik denk dat al een goede formule is om mensen extra happy te maken. En dan die muziek die dat erbij komt kijken, heerlijk.
1: Geweldig, hè. Hey, ik kan niet wachten.
0: Ja, heb je al enig idee wat je gaat spelen? Zijn dat zo vaste receptjes of zo wat tracks dat je weet van oké, die gaan sowieso werken?
1: Ja, ik heb nooit een playlist. Ik heb mijn 3000... misschien wel meer platen bij en ik voel dat aan als ik daar ben. Ik kom ook nooit 5 minuten op voorhand daar aan. Ik wil de mensen voelen. Ik sta ook in het volk. Weet je, ik doe praatjes, gevoel daar wat de andere DJ's doen en daar pik ik op in. Met mijn stijl, mijn muziek en dan moet er knal op zijn. Hè.
0: Hey, heerlijk, je hebt het gehoord. Dus als je daar bent, je kan gewoon gaan dansen in het volk met DJ Jan. En dan, daarna kan je gewoon lekker hard gaan knallen op zijn setje. Jan, we hebben zo meteen hier nog een mix van jou klaarstaan die we hier gaan spelen om nog goed op te warmen voor dat feestje. Dikke merci en tot dan.
1: Oké, doei.
0: Salutjes.
2: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
1: Moed je van.
5: Liquid dat er wint. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaans nou niet.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester.
6: Zwaans nou niet, hè.
8: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
9: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Nieuwbouw of renovatie?
12: Terras of poolhouse?
11: De Koning Shutterisolatie got you covered.
12: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
13: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
14: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
15: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: Top 2. We make you move.
18: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Op 25 juli dan is het te doen op het strand van Blankenbergen. Maar als we al eventjes mogen vooruitblikken, staat er dan nog meer in het verschiet.
2: We zijn momenteel bezig met verschillende locaties, ook voor het najaar. Eén locatie is al praktisch zeker, dat is Place to Party in Tarhout. En dat zou eind oktober, begin november moeten doorgaan, dus in Tarhout.
1: Dat klinkt als een Halloweenfeestje.
2: Dat wordt natuurlijk een Halloweenfeestje.
1: Heerlijk.
2: En maar we zullen dat eventueel wel samen doen met Top Bam. Dus zo'n kleine mix tussen retro en een beetje hardstyle.
1: Ah ja, ik wou zeggen, hoe verdeel je dat dan? Dat is niet dat de Top Bam de harde, de late uurtjes krijgt en Top Retro dan? Of dat gaat een hele mix worden?
2: Nee, we zouden proberen dus om in feite om het half uur af te wisselen.
1: Oké. Dat klinkt heel interessant. En Place to Party, dat is ook geen onbekende locatie voor jullie, hè?
2: Dat is zeker geen onbekende. We zitten daar ook ieder jaar met een retro arena party. En het is de bedoeling dat we dat in de toekomst blijven behouden. Maar we zouden ook willen uitbreiden nog naar regio Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
1: Heerlijk. Zeg, als je heel gek mag dromen, welk gek feestje zou jij nog eens willen geven en waar? Of waar zie je dit groeien? Je mag dromen.
2: Oh, een feestje zou ik nog graag willen geven in de Icon in Antwerpen.
1: Oké.
2: Dat lijkt me toch een toffe locatie, hè?
3: Ja, denk ik ook.
1: Goeie herinneringen aan?
2: Geen goede herinneringen, want ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om verschillende zaken te gaan bezoeken. Maar als je zo die filmpjes ziet passeren zo van verschillende feestjes die daar doorgaan, lijkt me dat wel een heel toffe locatie.
1: Oké, staat genoteerd. Maar voor nu Top Retro Arena, de party in Boa Village in Blankenbergen te doen op zaterdag 25 juli.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, the party in Boho.

Hallo there, je luistert nog steeds naar Top Hacked met Top Retro Arena, de party in Boho, hier op Top 2.

0: Nieuws. Goedemiddag. Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
1: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
0: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boho. We make

0: 2 haakt.
1: Met nog steeds een 6 uur lange takeover van Top Retro Arena te party. Want ze geven een feestje in Boho Village in Blankenbergen. Ja, Boho, allemaal goed en wel natuurlijk. Maar we moeten niet vergeten dat jullie ook gewoon een vaste waarde zijn op Top, hè?
2: Dat hopen we toch. Al meer dan 20 jaar Top Retro Arena op Top Radio, nu de online zender. Met eigenlijk een mooie mix van retro-nummers overdag. Van gaande van house, trance, techno, Ibiza-style en ook zo'n beetje de bangers, de uptempo retro-house-nummers, dat we zeggen. En we hebben dan vanaf 16 uur de best of the best op Top Retro Arena. Mm-hmm. 17 uur tot 21 uur komen dan de vaste Retro Arena mixers aan de beurt. Waaronder Mr. GB, Steve Araf en nog een paar andere.
1: Zeg, heerlijk. En dan hebben jullie ook nog een heel erg mooie lijst, hè?
2: De top 500 die ieder jaar doorgaat op top 2 tussen kerst en nieuw. Dus de 500 beste retro-nummers aller tijden. Ook samengesteld door mijn collega Steve W. Mm-hmm. In samenspraak met de luisteraars.
1: Hoe werkt dat dan met de luisteraars? Zij sturen dat dan in of hoe moet ik dat zien?
2: Wij krijgen enorm veel aanvragen van nummers. Mm-hmm. Zowel tijdens live uitzendingen als op de online zender. En aangaande die nummers gaan wij dan een lijst gaan samenstellen. Ook afgaande op de vorige jaren. En er is zelfs een luisteraar die dat ieder jaar bijhoudt, ieder jaar bijhoudt liever, al 20 jaar lang, en die zo iedere keer plus 7, min 10 er zo gaat bijzetten.
1: Oké, wauw. En hoe houdt hij dat dan bij? Die stuurt dat dan door naar jullie? Die doet eigenlijk de boekhouding?
2: Die doet de boekhouding. Okay. Die steekt die top 500 ergens in een Excel of zo, en die gaat ieder jaar gaan vergelijken. En die geeft dan in feite ook een suggestie van dit jaar zou het goed zijn, moest hij er zo uitzien.
1: Heerlijk. Maar je bent ook wel een heel erg goede huisvader voor Top Retro Arena. Een goede bezieler als je dat meer dan 20 jaar doet.
2: Ikzelf doe dat nog geen 20 jaar. Ikzelf doe dat sinds 4 jaar, maar Top Retro Arena zelf is begonnen in de jaren 90.
1: Ja, ja. Oké, ik ben mee, ben mee.
2: Toen Top Radio eigenlijk nog op een andere locatie zat.
1: Oké, ja, inderdaad. Daar heb ik ook nog gezeten. Dat is al eventjes geleden ondertussen. Zeg, je doet dat dan samen, die samenstelling met de lijst, met de luisteraars en met Steve W. Steve W, die is dan wel weer terug te vinden op de line-up van Boho. En we hebben nu ook nog een setje van Steve W klaarstaan. Wat moeten we nog weten over Steve W?
2: Dat hij fantastisch goed retro muziek kan draaien.
1: We gaan eens luisteren.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
4: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Dit is top 2. We make you
9: move. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op de linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. En er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
3: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het stop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
1: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode nu ook afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanjean.
4: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Jurrie Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boho. Top 2.

0: Top 2 Hard.
1: Met nog altijd Top Retro Arena. De party die doorgaat ditmaal in Borgo Village Blankenbergen op
2: 25 juli.
1: Zeg, hoe gaat het eigenlijk met de ticket? De ticketverkoop?
2: De tickets gaan heel vlot, want het is eigenlijk ook een zeer concurrentiële prijs. Je kan ze krijgen voor €15 in voorverkoop. Ticket fee, alles inbegrepen. En dit via www.topradio.be/party.
1: Hey zeg, dat is heel leuk, goed, fijn. Je kan gewoon nog tickets kopen op de website, maar je kan er hier ook gewoon winnen. Haha, want jullie zijn zo vrijgevig geweest om een paar duo-tickets aan de kant te houden. Maar ze moeten natuurlijk wel het antwoord weten op een heel erg moeilijke vraag.
2: Het is de moeilijkste vraag uit de geschiedenis van de Retro House.
3: Is dat ik, ja?
1: Ja, zeg het maar.
3: De heel moeilijke vraag is... van wie is het nummer Virtual Zone?
1: Oké, we zijn op zoek naar... de uitvoerder. Je moet het niet ver gaan zoeken, alleszins. Ik heb jouw antwoord nu nodig in de Topradio BE-app.
0: Top 2 Hard. Top Retro Arena, The Party in Boho.

Hey, hey. Goeie vibes, check. Goeie muziek, dubbel check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

0: Perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
6: Top 2.
7: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: dance.
1: Goeie muziek? Check. Want je luistert nog steeds naar de takeover van Top Retro Arena, de party in Boho, hier op Top 2. Keep tuning in.

0: 2 hackt.
1: Ja, we zijn goed gehackt geweest door Top Retro Arena. Die 6 uur, die zijn gewoon voorbij gevlogen. Wat vonden jullie ervan?
2: Ongelofelijke ervaring.
3: Ja, tof, tof, tof. Ja.
1: Zijn jullie zelf nu nog enthousiaster voor jullie eigen event?
2: Natuurlijk. Wat had je nu gedacht, Valerie?
1: Heerlijk. Zeg, hebben jullie zelf nog zoveel voorbereidingen als jullie het wel doen op Boho zelf?
2: Normaal gezien, de meeste voorbereidingen gebeuren vooraf. De dag zelf, ja, moet er nog het een en het ander geregeld worden. Vooral ook op de socials. De mensen willen graag de line-up nog een keertje weten. Hoe het zit met de tickets. Kunnen we nog tickets krijgen aan de deur? Aan de deur voorzien we natuurlijk ook zelf personeel, ook security en zo, dat alles vlotjes verloopt.
1: Dus eigenlijk kunnen jullie daar gewoon zijn als feestganger eigenlijk. Een beetje
3: maar alles komt goed. Ja, wij gaan er gewoon om te feesten en ons te amuseren, zoals iedereen.
1: Ja, en jullie zijn ook natuurlijk de DJ's van op de line-up, dus jullie gaan het feest en het mooie weer maken, hè.
2: Hopelijk is het mooi weer.
1: Ja, wel, dat was met mijn bruggetje dat ik wou maken, maar inderdaad, ik wens jullie echt heel veel zon. Misschien een iets koelere 30 graden toe in plaats van zo'n 35 graden.
2: Tussen de 25 en de 30 is ideaal aan de zee.
1: Voilà, kijk, we vragen niet heel veel. Mannen, merci om af te komen en we zien jullie allemaal zaterdag 25 juli in Blankenbergen.
3: Dank je wel.
1: Doei.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Top 2 haakt. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedenavond. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard, een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
3: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
3: Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
8: Gooses, mijn geen op nein.
9: Het moet weer al juist te zien, wij.
8: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op ondertweedehands Aftrucks.
9: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
8: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
11: Met Atilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
12: Bommetje of rustige duik.
13: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
12: Meer info. dm-zwembaden.be.
14: Kansen krijgen op je werk.
15: Check.
14: Interesse in machines.
15: Check.
14: Goede werksfeer.
15: Yes.
14: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Headlines. Goedenavond. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
1: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
0: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. Dan dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

Top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Zaterdag vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Moduvan.
5: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Top 2. We make it.

0: 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit de cijfers van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid. In totaal stierven 530 mensen ouder dan 85 jaar. En ook bij de mensen onder 65 jaar was er een grote oversterfte. Mogelijk loopt de cijfers nog op. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
2: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
1: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. En in het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement de Aude. Al bijna 3000 mensen werden geëvacueerd en ook 3 campings zijn ontruimd. Door de sterke wind en de hitte krijgt de brandweer de branden maar niet onder controle. Zo worden er onder meer blusvliegtuigen ingezet. Meer dan 1000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. We make
3: you move. Top 2.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Zwaansnanny.
0: Jawel, er staan een niemer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
2: Dit is Top 2.

0: Evenemens.
1: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Je hoort Joris Monens van het agentschap Zorg en Gezondheid.
2: Ongeveer de helft waren mensen ouder dan 85 jaar. Maar we zien dus ook dat er toch een hele groep mensen jonger was dan 85 jaar. Dat kunnen uiteenlopende doodsoorzaken geweest zijn. Een te zware belasting op het hart. Een te zware inspanning bij het sporten. Eventueel een verdrinkingsoverlijden. Maar specifieke doodsoorzaken zijn nog niet geanalyseerd.
1: Mogelijk lopen de cijfers van de oversterfte nog verder op. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina of de Amerikaanse McNally. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.